0: Het is 3:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien.
1: En tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
5: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
6: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
5: Overkapping.

0: Het is 4:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien.
1: En tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
5: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

Ik heb vannacht alweer van haar gedroomd. Ze nam een lachhond bij de hand. Ze zei, daar ben ik weer. Maar toen ik wakker werd, drong de waarheid tot me door. Ze zei, ik kom niet meer. Maar diep in mijn hart wist ik.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien.
1: En tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
5: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
6: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
5: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.

0: Het is 6:00.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer, overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer, overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Knoopendijl en Wadenooijen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar 1 rijstrook dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de Suurhofbrug 8 kilometer met 30 minuten oponthoud. Het wegdek is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.

bij jou. Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben,

Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

0: Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Opvallend is de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knoopendijl en Wadenooijen, 6 kilometer met een 30 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Richting de Maasvlakte op de A15 tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne, 12 kilometer met ruim een 30 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond ook een kwartier vertraging in 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo 5 kilometer. En daar is het oponthoud 20 minuten.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
0: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

het nog goed. Toen ik haar leerde kennen, ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, de champagne

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijden en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 van Eindhoven naar Luik, daar rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen Borne en Maastricht. Over iets meer dan 20 kilometer, de vertraging is bijna 20 minuten. A15 naar Europoort, bij de afrit Oostvoorde, 6 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping, ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Die riep gisteren op tot verdere samenwerking met Canada in onder meer handel en defensie. Trump dreigt met importheffingen of wil zelfs alle handel met Europa stilleggen. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. De rechter floot Trump al diverse keren terug. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De krater werd ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Astronomen denken dat de krater in april of mei vorig jaar is ontstaan. Om zo'n krater te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Holland Hit NL. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. Zij pleitte gisteren voor nauwere banden met Canada op het gebied van handel en defensie. Trump dreigt dat hij alle handel met de EU stillegt of met torenhoge heffingen komt. Canada en de VS zijn verwikkeld in een handelsoorlog, vandaar de Canadese toenadering tot de EU. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor wilden worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Suurhofbrug, waar de snelweg naar de Maasvlakte overheen loopt. Het verkeer kan nu alleen heel langzaam over de vluchtstrook. De gewone rijbanen zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.

0: de oude doos. Waar hoor je dit soort platen nog? Natuurlijk bij Holland NL.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Reclamemontage en onderhoud.
3: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@

nooit op. Alles op de mof. We geven geen mof. Ze kennen mij bij de bar, ik ben met de mar. De barkeeper is van de zar. Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Holland Hit NL. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puttiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem.

0: Maar ja, de tamme boeren zo'n lag al op één oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heet.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. En op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Reclamemontage en onderhoud.
3: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Holland Hit NL. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Maar het grootste deel van de oppositie wil dat hij vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat president Trump dreigt met sancties. En de komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog en bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of

0: Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Holland Hit NL. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. En de persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nijl-virus is overleden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info

0: Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Holland Hit NL. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.

Er was een talent die jaakte. Ja, in de grote stad, dat leek die Giuseppe wel wat, hè? En toen op die dagen, die stond ik al lang klaar. Die orkest die begon te spelen. En ik zong het repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah, ja, dat was zo fijn, hè? Om die artiesten te zijn.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via dark web. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. En energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog en bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: volledig.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Holland Hit NL. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet, omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in 2 oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De 2 aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van 2 kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelofarensveen en Ypenburg 19 kilometer en 25 minuten vertraging. Van ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 Gorkum-Utrecht zorgt tussen Noorderloos en Everdingen voor 10 minuten vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos ben je 20 minuten langer onderweg.
4: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
5: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terecht kwamen. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex. En opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via dark web. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. En vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 12 en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar

0: Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Holland Hit NL. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei wel dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Canada en de EU zijn sterk, maar samen zijn ze nog sterker, aldus Carney. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Het gaat om een tegenprotest bij een landelijke Israël-manifestatie in de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema vormen de twee groepen samen een groot risico voor de verstoring van de openbare orde. Het gaat om de Amsterdam-Palestina-coalitie. Die mag 500 meter verderop op de oude turfmarkt wel protesteren. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by, klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige doekla's overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. En in België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. En vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 12 en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@

0: Het is 6:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Holland Hit NL. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg, omdat het volgens VN-experts om genocide gaat. Het Israëlische leger heeft tot dusver 74.000 Palestijnen gedood. Teunissen zei dat Nederland een nationale verplichting heeft om alles te doen om genocide te voorkomen. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. Afgelopen weekend riep burgemeester Pechtold op om niet alleen door het gebied te fietsen en extra op te letten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Het weer, regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Heel langzaam wordt het iets minder druk op de weg. De meeste files staan nog in het midden van het land en in de Randstad. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet doe je er 20 minuten langer over. Na 4 richting Rotterdam, 25 minuten vertraging tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Bodegraven, 35 minuten extra. En verderop tussen Gouda-West en Zoetermeer heb je een half uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 naar Nijmegen tussen Harningsveld-Giessendam en Arkel, 20 minuten vertraging over 5 kilometer. Hier is de weg weer vrij na een ongeluk.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt komt morgen vrij. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Het weer, regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Holland Hit NL. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross houdt zich ook bezig met de overledenen van het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond. Bij het busongeluk verloren 5 inzittenden het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de 3e malaria-dode in een paar maanden tijd. Afgelopen zomer overleden 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt aan de ziekte. Eerder deze week werd weer in Frankfurt bij 2 andere mensen malaria vastgesteld. 1 is nu overleden. Beide waren niet in een land geweest waar het virus voorkomt en werkten ook niet op de luchthaven. Malaria wordt door muggen verspreid. Volgens de plaatselijke gezondheidsdienst zijn de 2 recente gevallen geïnfecteerd door een mug die in het vliegtuig naar Frankfurt was meegereisd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Ondertussen staat de teller op 9 dodelijke slachtoffers. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de vrouwen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht. De Afrikaanse president Ramaphosa heeft beloofd alles op alles te zetten om de daders te achterhalen. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 50 kilometer file op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Emmeloord is de weg dicht. Omrijden doe je door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen en dan te keren bij de eerstvolgende afrit. Dan op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht, een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.

kijk naar het nieuws op televisie. Het gezeur om stikstof, hoe kom je er vanaf? Maar waar komt het nou vandaan? Alleen uit mest, heb ik dat goed verstaan? Kan toch niet waar zijn, wil de schuldigen gaan staan? Dus ben je boer, dan kun je stikken in je eigen stikstof en zoek het verder uit. Tint

levenlang geploeterd. Krijg je te horen, de pot die is nu leeg. Door de inflatie die zo steeg. Zijn ze nou helemaal betoeterd? Want al die jaren at wel heel Europa mee van de AOW.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Holland Hit NL. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Eerder werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte en het OM gingen in hoger beroep. De strafeis valt nu dus hoger uit. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het koor. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Voorman Eertmans vindt dat de internationale verdragen voor asielbeleid aangescherpt moeten worden en dat er instroombeperkende maatregelen in het leven moeten worden geroepen. Eertmans wil het kabinet samen met de SGP steunen, maar het kabinet moet dan wel voor de samenwerking met rechts kiezen. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Tusk meldt over informatie te beschikken dat Rusland plannen zou hebben om met drones en raketten de bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. Het Kremlin doet dit soort voorvallen af als een incident om de eenheid binnen het bondgenootschap te testen en te laten zien dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Artikel 5 gebiedt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op de hele NAVO. Het weer, regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord staat tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug 2 kilometer file door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht en dat kost je zo'n 10 minuten extra. Verderop, bij knooppunt Emmeloord, is de weg een tijd lang dicht geweest door een ongeluk, maar is nu weer vrij.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Holland Hit NL. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. Alfredo Gulu werd zaterdag staande gehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een gestolen fatbike. De Rotterdammer had geen legitimatie bij zich en werd opgepakt. Tijdens de arrestatie werd hij onwel en overleed later. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie stelt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar voor. Kinderen mogen wel via accounts die door hun ouders worden beheerd gebruik maken van kindvriendelijke videoplatforms. Volgens de Jeugdraad gaat de commissie verder dan het advies van het Europese expertpanel. Dit panel zegt dat jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van ouders toegang tot social media kunnen hebben. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: "Wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet?" Komende week heeft Trump een overleg met de leiders van de Golfstaten. Hij heeft aangegeven dat hij met hen wil bespreken hoe het nu verder moet. Trump zegt niet of hij de grote beslissing voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in november gaat nemen. Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Dit jaar deden Ierland en een paar andere landen, waaronder Nederland, ook niet mee vanwege de deelname van Israël. Voor volgend jaar heeft AfroTros zich teruggetrokken. De vraag is momenteel of een andere Nederlandse omroep het stokje overneemt. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: Wet.
1: Het is 10:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Holland Hit NL. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag twee keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
5: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water stijgt snel en de meubels die dreven. De kans op

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De politie heeft zo'n 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod afgelopen avond op de Dam in Amsterdam demonstreerden tegen de daar aanwezige Israël-manifestatie. De groep stond bij het Nationale Monument en werd door agenten omsingeld en in een bus afgevoerd samen met een andere groep demonstranten die op de Damstraat stond. Er waren eerder al pro-Palestijnse betogers opgepakt. De gemeente had de oude Turfmarkt aangewezen als alternatieve demonstratielocatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. Maar door vervroegde verkiezingen te houden zou Erdogan die maximale ambtstermijn van 2x5 jaar willen omzeilen. In dat geval zouden er in april 2028 weer verkiezingen worden gehouden, een maand eerder dan eigenlijk gepland. Maar dan moeten daar wel eerst 360 van de 600 parlementariërs in Turkije voorstemmen, want anders gebeurt het niet. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer die gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft wel beloofd in zijn agenda ruimte te maken. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebed